0: Ah, c'est toi, regarde.
1: Pas.
0: C'est fait pour nous. C'est pour vous. C'est réel, c'est pas mon vieux.
1: C'est réel, c'est réel.
0: Assieds-toi et regarde.
1: C'est mon astro, c'est mon astro, ouais.
0: Bep, bep, bep. Bep, bep, bep. Bep, bep, bep. Bep, bep, bep.
1: T'entends quoi? Ouais.
0: Bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep, bep,